0: Straks een liedje. Ik ga de film kijken. Het heet Swamp.
1: Rabe.
2: Ban on air.